De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen, Was wäre wenn?

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit 2018.

Ein Zwei in Eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in Master Bright, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, de Disco Fritz en Das Jolding, 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christophe.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

0: Muchas gracias.
1: Peter Timmerman. Zindi. Peter Timmerman.

Ging je terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien ze een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je zit er ongetwijfeld bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas. Wow.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Leah Rye in 2021 met Movement.

Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen zijn, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Hanny D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

2021, ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

Jawel, Mick Jagger zelf en Mimo from Turner bij Dekker Radio als eerste. En binnenkort komt er een nieuw album uit van ze. Tjoppa jongen, nou die hoor je ook bij Dekker Radio hoor. Ik heb het je alvast beloofd.

0: Suzanne en Freek, halverwege. Ik heb hem toch maar even helemaal gedraaid. En hij is pas geleden verschenen.
1: Dekker Radio.
0: En we gaan terug naar de jaren 80. Ken je deze nog? Uit het jaar 1980. Andy Gibb. De man met die kopstem, zoals het heet. En de titel van het nummer is Desire. Dekker Radio.

vind het wel een raadseltje. Wie waren dit nou? Weet je dat? Neem hem met je mee. Zo heet hij. En weet je wie je hoorde? Sanne Hans, of ook wel Miss Montreal. En Marco Borsato samen. Nooit eerder gedraaid en te horen bij Dekker Radio. Zo. We gaan meteen terug naar de jaren 70. Kan ons het schelen met Silver.

0: Ja,
1: gezellige zanger is dit, hè? Uit Frankrijk. Yannick Noah heet hij. En Destination Ailleurs. Of ook wel Bestemming Elders. Ja. Hé, hey, ken je deze nog? Lint van Blond? Is hij dat? Jazeker. Het is hem.

0: Nou, ik wil niet veel zeggen, maar de tijd schiet al op. We moeten snel gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Ray Stevens, turn your radio on. Dat vind ik nou een goed voorstel.
1: So good, and I'd die if it ever could.

0: Alright, that's fine.
1: Michael Jackson hoorde je. Love Never Felt So Good. Uit 2014 is die. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Dekker Radio, daar hoor je dat allemaal voorbij komen.
2: Je hoort het in Dekker Radio.
1: En ook deze van Coldplay.

Niet zo bekend, hè? Nee, helemaal niet. Coldplay. Met Little Sims. Met een Z op het eind. Bruna Boy. Eliana. En Tini. Nou, die ken ik verder niet, hoor. We Pray. Nou, oké. Doe je best, zou ik zeggen.

0: denk je, ja, Coldplay, is dat recent? Ja, behoorlijk, van 2 jaar geleden. Ja, hoor eens, ze zijn nog niet klaar. Nou is het afgelopen, hoor maar. Knalboom uit. Nou, bedankt jongens.
1: Hé,
0: hey, ken je die nog? Dingetje?
1: Ik heb een mooie paar sokken voor je meegenomen.
0: En dit nummer van...
2: Ik heb een barst van de sokken.
0: Een hele tijd geleden.
2: Ik heb alles al in huis, jongen.
0: Want wat wil die nou?
2: Weet je wat ik wil?

Wat zegt u? Goed zo, dingetje. Frank Paardenkoper heet hij eigenlijk echt, hè? U vraagt en wij draaien. Zie je wel? Nou, we moeten hem een beetje tevreden houden, hoor. Dingetje. Love me just a little bit more. Een van die grote hits van Dottie Dots. Dekker Radio.

0: aldus Stelle en Bente. Stiekem gedanst.
1: Oh, ik heb het niet meer.
0: Je kan gewoon doordansen hier. Baby One More Time in deze van de Tipsy Girls. Spiksplintermooi. Mooi.

uit 1977 afkomstig. Deze van de Commodores. Easy Like Sunday Morning. Ik moet een beetje voortmaken, want ik kijk naar de klok en ik schrik ervan. Ja, dat kan je wel eens hebben, hè? Ja, dat denk ik. De tijd vliegt voorbij. Nou ja, dan de laatste maar. Van Tony Orlando en Don. Stepping out. Gonna boogie tonight. Bye bye.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, dat waren ze dan weer, de mannen van The Earring. De opening programma Bond voor vandaag. U bent er weer bij. Fijn dat u erbij bent. Mijn naam is Jan Berg en ik draai het plaatje voor de komende uur. Muziek van Pink Panthers en Zara Larsson. I'm free.

0: Hebben zo ook de hedendaagse muziek Pink Panthers en Zara Larsson, Stateside, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk.
0: Met ouwe meuk, ja. Joe Dassin, 1966. Excuse me, lady.

0: Ja, gezellig, gek ouderwets plaatje deze van Jordan uit 1966. Excuse me, lady, alsof het uit Allo Allo komt. Hè? Een Fransman die Engels probeert te spreken.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En dat andere is Nederlandstalige muziek van Jan Smit uit 2006 alweer deze. Alweer 20 jaar oud. Cupido. MUZIEK

0: Jan Smit uit 2006. Dit was Cupido.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2012 met Fun. We are the young.

0: Tonight.
1: Fun en Janielle Monae, We Are Young, terug naar het jaar 2012. Lekkere plaat.
2: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: En over lekkere platen gesproken, deze van Julia en Nacho Valenciencia. De half de nieuwe cd. Hangout.

0: Die wederdagse muziek, Julia en Nacho Valencia. En dat was Hangout. Lekkere, opzwindende muziek om eens even een lekker dansje op te doen. Zou ik tenminste in ieder geval zo wel eventjes willen zeggen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan in 1992 met Arrested Development. Dit is People Every Day.

0: Muziek uit 1992, Arrested Development, naam van de band People Every Day, was het hier van het nummer. Ik kijk op de klok, ja, moet langzaam richting het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit de jaren...
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70. En om precies te zijn gaan we naar 1974. Met Demis Roussos, de man met de grote jurk aan altijd. Sunday Somewhere.

Jaren 80 disco muziek, 1981 de band Fruitcake. My feet won't move. De voetjes blijven aan de grond en er wordt niet bewogen. Ook al gaf het ritme aan de plaat aan tot je er best lekker op kon dansen. We gaan naar 2023 overigens met muziek van de Nederlandse band Chess Special. Een wondertje, Miracle.

0: really the first time.
1: Ja, ze maken leuke muziek, deze Nederlandse band Chef Special. Miracle uit 2023 was dat. We gaan terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: Jazeker, we gaan naar het jaar 1969 met deze Undwellers Dream. Dit is High on a Mountain.

0: Heerlijke muziek uit de jaren 60. Andwellers Dream was dat met High on a Mountain, boven op het bergje.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2003 met Blue, dit is Guilty. En schuldig aan wat? We gaan er eens naar luisteren.

0: De muziek uit 2003 van Blue Guilty, de titel van de plaat. We gaan weer eens even lekker wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Inderdaad, in de categorie meer dan hits zijn alleen de nieuwe van Terry Green samen met Dino Cyrus en Brandon Lane. Dit is Starlight.

0: Ja, en dat was hem dan snel eventjes. Terry Green samen met Dino en Brandon Starlight. De titel van de nieuwe plaat. Lekkere plaat hier in het programma Bond. En daar doen we altijd ook weer ons best voor. Ja, zo gaat dat.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: We gaan naar 2017 met Anne-Marie. Yeah, ciao. Yeah, yeah, yeah, yeah. Adios.
2: Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: Done.
1: Ja, dat was hem ineens van Anne-Marie. Ciao Adios, het titel van het plaatje uit 2017. En dan hoort het al aan de tune. Wij moeten ook aan Ciao Adios gaan doen. Het zit er weer op een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Ik ben blij van Bas, Janberg. Reageren kan zoals altijd op het vastadres janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag en ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977 met Boudewijn de Groot, de kinderballade. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Watmore, wat gegeven is 15 Seconds of Fame. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

En voor de opening in Brabantbond vandaag gingen we naar het jaar 1982. Maar het is van Adam and Goody Two Shoes, de titel van de plaat. Ik ben Jan Berg, ik draai voor u het komende uur, zorg deze hedendaagse muziek van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: Zo hebben we de hedendaagse muziek in het programma. Beetje Zuid-Amerikaans aandoen, een beetje Roomba-sfeertje. Dit was de Bruno Mars en Risk It All. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk. Elvis Presley, 1966. Zijn uitvoering van Love Letters.

0: Jazeker, daar gaan we allemaal meuk van onze Elvis de Pelvis. Elvis Presley, Love Letters Straight From Your Heart.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, in de bonte verzameling schakelen we naar 2002 met Kylie Minogue. Ik zie het in je ogen, in your eyes.

0: Jazeker, de muziek van Kylie Minogue hier in het programma Bond. It's in your eyes. En daar gingen we even lekker voor terug in naar het jaar 2002. Ja, time flies when you're having fun. En zo is het dan ook maar weer net.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2013, The Wanted. Walks like Rihanna. Ja, hoe loopt Rihanna? Ik heb geen idee eigenlijk.

0: En dat waren de Wanted terug in 2013 met She Walks Like Rihanna.
1: Oester, het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, nieuw werkje. Oude Schmid. Duitsstalige muziek. Du wirst mich nicht los.

0: Gewoon leuke nieuwe Duitsalige popmuziek. Oh, de Schmied was dat. Du wirst mich nicht los.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1996 een race van Garbage. En dat was de titel.

Ja, 1996 was de muziek van Garbage. It's only happy when it rains. Ja, kijk op de klok. We moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1971. Dit is Severin, Unbank, Unabre, Unruh.

I Feel Good, James Brown, Living in America, hoorde u voorbij komen. Muziek uit 1986, hier in de Bonte Muziekverzameling. Hedendaagse muziek hier zo van Dave and Terrence. Dit is The Rain Dance.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave and Terms met de Raindance.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: Ja, terug in de tijd met oude meuk. 1962, Nederlandstalig. Anneke Grunendel. En het lied van Het Brandende Zand.

0: Ja, echt een oude meuk, 1962, deze van Anneke Grunlo. Dit was Brandend Zand.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Op naar 2009 met Destine. Dit is Stars.

0: Dames en heren, de leuke nieuwe plaat van Patrick Skywall.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, het is hartstikke gezellig. Dacht u van deze Chef Special uit 2018. Nicotine.

van Chef Special uit 2018 met nummer Nicotine. Bracht het weer aan het eind van het programma Bondvol vandaag. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gebracht. Reageer op het programma kan altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u een hele fijne dag toe te wensen en nog heel veel leuke activiteiten. Kort vertel ik u nog even wat de muziek is waar u mee uitgaan. Allereerst 1979. Dan Hartman en Instant Replay. Daar nog een nieuwtje van Florence Somerville, Fearless. En instrumentaal viel hem op met muziek uit 1979. Conquistador en Aqua. Ik zeg op dit moment bedankt voor het luisteren. De groetjes en wat mij betreft heel graag weer tot een volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben hier een situatie aan de deur met Yazoo. En dat met het openen van onze ochtendkroeg deze ochtend op donderdag. Maar het is toch al vrij snel opgelost. Gelukkig waren de heren van AHA ook in de buurt en die zei het dark is the night en ze hadden eigenlijk een beetje gelijk. Het was een beetje donker vannacht, maar we gaan toch genieten.

gaan. We waren zo'n beetje in de mood hier op deze donderdag. Samen met de 24K Golden featuring Ian Dior. Stel ik me altijd de vraag, zou dat familie zijn van Christian Dior? Zo'n beetje die modegigant. Maar ga de minoort hier verder overbreken. Nu tijd voor Udo. En die heeft het over Yamina. Hij gaat ons uitleggen wie dat meisje is.

had je ze erkend, de dames van Bananarama. En een trick of the night. Ja, we blijven zo'n beetje in die dag hebben. Iedere artiest heeft het altijd al over de nacht gehad op deze donderdag. Ja, we gaan het over een andere boeg gaan gooien. Ja, dat meen ik. Over die van de Kleinmans en Van Geel. En ze voelen zich als een leeuw in een kooi. Komt allemaal uit liefde voor muziek. In film op

Even terug naar 1958, maar die van de Platters en die Twilight Time. Trouwens, ik vind het nog altijd van die mega romantische muziek. Maar we gaan er een beetje tempo in steken hier op deze donderdag. Doen we met To Fabiola featuring Loredana. En She's After My Piano. Of we gaan gewoon lekker blijven hangen. Je mag kiezen zoals je wil.

hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love.

is een van die leuke platen uit de 84 deze van Van Halen. En we gaan een beetje gaan springen. Ja, we gingen goed denken aan onze lijn, laat ons zeggen. Met deze jump en laat ons zeggen. Mag nu ietsje zachter op deze donderdag in de ochtendkroeg. Wat dacht je van deze Bart Peters en de radio's met Chico's Nana?

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, in 92 bestonden deze heren nog onder de groep Toast. En tegenwoordig is Yves Segers zo'n beetje solo gegaan. De rest is dan opgegaan in Splinter. En is ja, ook al veel te lang gestopt. Maar het was nog veel te jong. Maar nu nog tijd voor Teddy Swims en Mr. Know It All. Die kun je best niet tegenkomen.

Wat heb ik gedaan dat ik dit verdiend heb? Dat was eigenlijk de korte vaststelling van deze Pet Shop Boys featuring Dusty Springfield. Eentje uit eind jaren 80. What have I done to deserve this? Ik zou er niet kunnen op antwoorden, nee, nee. Maar het was een gigantische hit. En het was een regelrechte nummer 1. Ja, twee grote heren samen. Een grote groep met een grote dame. Dit was ook een regelrechte nummer 1. Deze Emilia met die Big World.

0: Blijft er een mooie plaat van deze Milia, maar daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer, dan zijn we vrijdag. En ik zou zeggen, dan vooral op je favoriete radio. En nog veel luisteren tot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis.

geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

Je hoorde de Ronettes en I Can Hear Music. Het was geen grote hit voor deze Ronettes in 1966. Ze stonden met dit nummer slechts 1 week en dat nog op de laatste plaats. De Amerikaanse hitparade. Het nummer is geschreven door Jeff Berry, die de plaat ook produceerde. En deed hij samen met Ellie Greenwich en Phil Spector. De geen grote hit dus voor deze meidengroep uit New York. Het nummer zou later in 1969 wel een hit worden, en dat voor de Beach Boys. En ook in 1973, dat is leuk om te weten, werd het nummer gecoverd en wel door Larry Lurex. En dat was dan het pseudoniem voor Freddie Mercury, die toen in de Trident Studio hun debuutplaat aan het opnemen waren. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we alle registers weer opentrekken om jouw kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals onze nederpopplaat en de tragiek van de muziek, deze keer met Annette Funicello. Maar die is deze van Maxell, Mad at You.

Leuk aan deze. Rip Carson hoorde je in Cause of It All. Rockabilly muziek uit San Diego. Nou, naast Rip Carson speelde ook nog mee Jimmy Wolverton op bas en Chris Stompoli op drums. Daarvoor hoorde je The Remains, Why Do I Cry, groep die halverwege 1960 werd opgericht door Barry Tashian. Deze zou later zanger en gitarist worden bij Emmylou Harris. Nou, het meest bekend zijn The Remains geworden toen zij hem in het voorprogramma verzorgden tijdens de laatste Amerikaanse tour van de Beatles in 1966. We begonnen dit trio met Mac Self en Mad At You, Amerikaanse zanger, schrijver en muzikant. Die werd geboren op 22 mei 1930, nam voor het bekende Sun Records label zijn muziek op. Nou, vanwege zijn verdiensten voor de rockabilly muziek is hij opgenomen in de Rockabilly Hall of Fame. Zo meteen onze nederpopplaat ook met The Key, hele aardige I See Your Image. Maar eerst gaan we eens luisteren naar Jimmy Powell en The Five Dimensions. That's alright.

Grant hoort hij met The End uit 1958. Stapt dit nummer van deze Amerikaanse pianist, organist en zanger. Alhoewel hij door zijn piano en orgel bekend is geworden, was deze man ook nog een begenadigd trompetist en drummer. Hij begon overigens als muziekleraar, alvorens hij in de muziekbusiness trad. Daarvoor hoorde je de Saturday Photograph, Gentle Lovin' San Francisco Man. Weinig van bekend, en ze brachten een paar singeltjes uit, dat voor het Columbia label. Het nummer wat je hoorde is een typisch voorbeeld van de zogenaamde flower power muziek. Dat is geproduceerd door Billy Jackson en Tom Wells. We begonnen met Jimmy Powell en de Five Dimensions. That's Alright. Britse blues- en soulzanger die samen optrad met de Five Dimensions. Een groep waar Rod Stewart ook nog kort van deel heeft uitgemaakt. In de jaren 70 werkte Powell als part-time manager voor een meubelfabrikant. Ja, dat kan raar gaan. Hij trad toen nog wel op, sporadisch met de band. En dat in de plaatselijke horeca-etablissement, ofwel gewoon de kroeg. Zo meteen onze tragie van de muziek. Deze keer met Annette Funicello. Maar ik heb eentje voor je van Ty Wagner. Samen met de Scotchman. I'm No Count.

0: onze nederpopplaat hoorde je The Key met I See Your Image. The Key, dat is de eerste band die impresario en uitgever Paul Eckerts uitbrengt op zijn eigen label Yep. Nou, het nummer wat je hoorde, I See Your Image, werd door Peter Koelewijn opgenomen in de GTB-studio's in Den Haag. Voor de rest hebben we weinig van deze groep kunnen vinden, maar mocht jij er wat meer van afweten dan wat wij net verteld hebben, je kan dat altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je John Candy, Big Bad, John the Twister. Het enigste wapenfeit waarvan we hebben kunnen vinden is dat het nummer uit 1962 stamt. En we begonnen met Ty Wagner, samen met de Scotchman, I'm No Count, afkomstig uit Tustin, nam zijn nummers op in de Gold Star Recording Studios. Nou, de nummers werden geproduceerd door Don Rackey. Ty Wagner had twee hits, nou, dat was het nummer wat je hoorde en het nummer Scandal. Ty Wagner with the Scotchman waren ook de openingsact bij het optreden van The Birds.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Annetta Funicello, geboren in 1941, maakte haar debuut als musketier op 14-jarige leeftijd bij Walt Disney en speelde in diverse Disney-jeugdfilms. In 1959 had ze haar eerste hit, Tall Paul. Scoorde daarna nog 9 hits, waaronder Oh Dio Mio, Pineapple Princess, Jojo the Dog-Faced Boy en First Name Initial. Het tienersterretje ging daarna acteren in zogenaamde beach-movies, films, muzikale films met onder andere Frankie Avalon. Zo'n 20 jaar geleden werd MS bij haar geconstateerd. Ze zette zich hiervoor in en werd ambassadrice voor hulpverleningsinstanties voor mensen met MS. De laatste jaren zat ze in een rolstoel. Ze is op 8 april op 70-jarige leeftijd overleden. De tragiek van de muziek, Annetta Funicello met Tall Paul.

The Creation met Making Time. Het was de eerste single die deze groep uitbracht. De originele line-up destijds bestond uit Kenny Pickett, Eddie Phillips, Jack Jones en Bob Genter. Het populairste nummer van The Creation was Painter Man. Nou, dat zou later gecoverd worden in 1979 door Boney M. Daarvoor hoorde je The Dynamic met Misery. Amerikaanse R&B groep uit Detroit. De groep werd in de late jaren 60 opgericht en werd gemanaged door Ted White. Nou, die zou later op zijn beurt in het huwelijk treden met Aretha Franklin. We begonnen met de tragiek van de muziek. Een kort nummertje deze keer. Annetta Funicello met Tall Paul. Jouw suggestie voor dit onderdeel? Je kan het altijd sturen natuurlijk naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er vier voor je op een rijtje staan. Onder andere de Sandy Coast, Danny Lane, de Charmaines. Maar eerst deze van Levin and the Hawks.

Sandy Koos hoorde je en Back to the City. Groep werd opgericht in Voorburg door Hans Vermeulen en was vooral populair eind jaren 60, begin jaren 70. Nou, een bekendste hit was natuurlijk True Love, That's a Wonder. En dat was in 1971. Daarvoor hoorde je Danny Lane met Say You Don't Mind. Zijn echtnaam is Brian Hines en hij zou later zanger en gitarist worden van The Moody Blues. En dat in de periode 1964-1966. Bekende nummers die hij met The Moody Blues gemaakt heeft zijn onder andere Go Now en Boulevard de la Madeleine. In 1971 was hij samen met Paul McCartney oprichter van The Wings. Daarvoor hoorde je de Charmaines, What Kind of Girl. Amerikaans trio dat bestond uit Marion Jackson, Irene Vinegar en Dee Watkins. Nou, het nummer What Kind of Girl dat komt uit 1961. En we begonnen dit kwartet met Levin and the Hawks, The Stones I Throw. Groep die wereldberoemd zou worden als The Band. Jawel, had eigenlijk aanvankelijk begin weinig succes, totdat Bob Dylan hun verzocht mee te werken aan een aantal tumultueuze concerten in 1965. Hier steken nog wel eens wat van op als je luistert naar dit programma. Hey, tot zover deze Oldies Project alweer. Ook altijd is het een feestje voor ons om het te maken. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb er nog eentje voor je. The Elastic Band en 8.5 Hours to Paradise. Graag tot de volgende keer. Dag!

Ja, lieve meid, eens als je groot zult zijn, dan gaan we samen op reis, ver weg. Ja, lieve meid, en op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet gaat eenmaal voorbij.

gewone dinsdag. Klaar met werk kreeg ik de zaak. Boventallig of zoiets overboden. Alsof ik nooit iets waard was, nooit iets had. Geslagen en afgedankt kwam ik thuis. Daar vond ik mijn koffers ingepakt. Op straat met mijn koffer en mijn ego geknakt.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

lekker. Ja, inderdaad, een lekker stevig nummer om mee te beginnen deze donderdagmiddag. Ja. Alana Miles en Love Is. Zo weten we ook weer dat het een liefde is natuurlijk. Een hele bijzondere goede middag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan weer lunchen tot het einde van 1 uur natuurlijk. Bedankt ook aan onze collega's voor de dergelijke plaatjes en praatjes. En zoveel meer hier op jouw fantastische radiostation. En hier is lekkere muziek van Jennifer Lopez. En Let's Get Loud. Schreeuw het maar eens eventjes uit, zou je zeggen. Ja.

Hij kan me zo een klein beetje voorstellen dat je heel de dag achter je broodje moet zitten. En dan over de middag wel eventjes wil bewegen. Dat was de beste plaat waarop je kan bewegen natuurlijk. Hè. Ja, bewogen bewegen. Muziek van Jennifer Lopez en Let's Get Loud op deze donderdag. En als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ik hoop dat je heel veel kaarsjes mag uitblazen. Ja. Maar verbrand je vooral niet, hè? Nee. Ik heb me gisteren verbrand aan mijn gasfornuis. En moet ik zeggen, dat doet helemaal geen deugd. Nee, helemaal niet. Hier is Justin Timberlake. En what goes around, comes around.

Ach, inderdaad, als je nog de trein moet halen vandaag, wel, ja, zou ik zeggen, kom lekker op tijd. Want de trein wacht natuurlijk niet op jou, hè. Jij moet wel op de trein wachten, ja. Zo is het leven helemaal. The Train and the Drops of Jupiter hier in de lunchbreak deze donderdagmiddag. En smakelijk eten. En fantastisch dat je weer luistert natuurlijk naar jouw fantastisch radiostation. Zo direct ook nog de onvergetelijke plaat natuurlijk hier in de lunchbreak. Maar eerst eventjes nog Richard Marx. En dit allemaal met zijn Angelina. Ja, hij was een beetje verliefd op en hij dacht zo van ik zal er maar een plaatje van maken. En het werd nog grote hit ook natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Hier is hij. Angelina.

Ons ook weer heerlijk het voor vandaag hier in de Lunchweek deze donderdag. Op je fantastische radiostation. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag natuurlijk, 7 dagen per week. Onze onvergetelijke dus was de Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dit allemaal met zijn Ramblin' Man, Gambling Man. Niet toen hè. Want met de hokken, daar verlies je toch altijd mee. Hier zijn de Pointer Sisters en... Op

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Dat was toch wel de ondeugende tijd van Ike, hè? Nee, Ike was niet zo lief tegen Tina. Maar gelukkig. Ike dacht alleen aan hits en girls. Heel veel girls. Nou ja, goed. Ike en Tina Turner toch samen op de plaat met Dot Bush van City Limits. Lekker terug op Danny Radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Het waren de gouden jaren 70. En Amy was weer helemaal knocky, knocky, knocky, knocky. Knock on wood. Juist, Amy Stewart. En dit soort lekkere platen hoor jij gewoon lekker op jouw eigen radio. Oh, lieve mensen. Het straalt er vanaf.

Je zal maar bij die club van Uncle Sam horen, zeg. Hè? Nou. Die zijn er mooi klaar mee, hoor, de laatste tijd. Het was 1986 toen Status Quo deze productie overnam van Bolland en Bolland uit Holland. Robin Verdi Bolland, die schreef er een nummer ooit. En speelde dan ook zichzelf in die Army Now. En Status Quo die nam het verhaaltje gewoon lekker over. En wat een fantastische liedzanger, die Francis Rossi. Het was Status Quo uit de Gouden Jaar. Zometeen vanuit het theater. Voor jou een fijne voor achter de keukengordijnen. Nee, serieus, echt waar. Maar ook nog wat Motown-klanken van deze tante. Het was Thelma Houston en Don't Leave Me This Way.

0: Ook een van onze heldinnen qua zangkunsten uit onze gouden jaren, de jaren 70. Thelma Houston was het voor jou, en Don't Leave Me This Way.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Het is weekend, de hele dag, ook dag en nacht, schijnt de zon uit je radio. Wat een fijn gevoel is dat, zeg.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het pot nou toch niet gekker worden?
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Dat slaat niet af, man.

0: Nou ja, goed, als je nou vier seizoenen bij jezelf gaat denken dat jij op dat moment de zomer beleeft, dan zit je goed. Toch? Dan hou je het gewoon lekker warm. Het was Circus Cursus met een gouden hit van het duo. Daarna hoorde je Goy Jones en La Rionne Rose. Zo, en dit was er ook een hoor.
1: Een grote zomerhit.
0: De film Grease verscheen in de zomer van 1978. Hier is Frankie Valli.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige
2: kerel. Ben je gek, joh?
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.
3: Wordt het toch nog gezellig?

ik me goed kan herinneren, draaide ik in de zomer van 1991 nog eens een supertent. In Doetinchem. Ja, maar goed, was elke weekend wel feest daar, hoor. The talk of the town. Nou, dat was wat. Crystal Waters. Terug op je radio in de Middle of the Road Show. Met la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da. Oké, genoeg te gedicht. She's crazy like a fool.

Hadden jullie ook zo'n poster van Shaking Stevens boven je bergen? Wees eens eerlijk. Zeg eens ja. Cry just a little bit. Nou, dat waren tijden. Natuurlijk. Leuke tijden.

Moet je eerlijk zeggen, als ik op dit ogenblik op een tropisch strand zou liggen, dan zou ik geen nee zeggen. Maar nou lig ik niet. Nee, ik zit hier in een achteraf donker studiootje, maar wel in een wezenloos gezellige grote kantine. Daar zitten allemaal collega's. Dus, daar sluit ik me straks graag bij aan en wellicht ligt er ook nog wat in de koelkast.

0: recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Middle of the Roadshow.

Dat is toch nostalgie, als er zo'n discotheekentik in de plaats zit, alsof die al 10 malen, wat, honderden keren is gedraaid in de discotheek. En wist je dat in een discotheek vroeger de platen gespoeld werden in de spoelbak? En daar zat kalk in. Dus krijg je kalk in de groeven. En huppakee, lekker die kraakjes. Dit was trouwens de House of Pain en Jump, Jump Around. Terug op de radio via de bekende Lange Palen. En die...

De Lion die deed gewoon even een gezellig, lekker dutje. Maar bleef wel even actief voor de radio. Luisteraars, ja tuurlijk, Tight Fit was het met The Lion Sleeps Tonight. Terwijl ik ook jaren 80, jaren 90 en ook de jaren 70 kom je tegen. Het afgelopen uur in de Middle of the Road Show. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doen we het gewoon even over. Ik wens je heel veel plezier met mijn collega's. Ja, ze komen net binnenrennen vanuit de kantine, dus gaat helemaal goed komen. Wie? Oh, het zijn altijd dezelfde die voor hem lopen. Maak er nog een leuk feest van. Hé, we spreken elkaar.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. Volle kracht. De muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, de juiste dosis is wederom weer voor je geselecteerd. We gaan er weer eens een grote verrassing van maken. Zo laat je muzikaal maar weer eens flink verwennen.
2: Ron van der Steen.
1: Onze spinaken hebben we bijgezet. Dus ga er maar lekker voor zitten. We beginnen met We Take Care of Our Own. Luister naar de Bos, oftewel Bruce Springsteen.

0: Naast al die andere leuke radioprogramma's op dit radiostation ook een uurtje De Muziekfabriek. De ene muzikale verrassing na de andere komt voorbij. Ik zet ze even voor je op rij.
1: De Muziekfabriek.
0: We begonnen met The Boss, Bruce Springsteen.
1: Op volle kracht, De Muziekfabriek.
0: We Take Care of Our Own als tweede Homeless. Lekker zomers georiënteerd, The Girl from Ipanema. En als laatste James Blunt met Stay the Night. Tijd voor ons eerste item, de grote en de kleine hit.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We blijven dit keer steken in de jaren 80. En om precies te zijn, we gaan terug naar 1982.
2: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van John Lorch en Prince Mohammed met Someone Loves You Honey. We noteren voor deze single de nummer 1 positie. Net als een week eerder en dat voor 9 weken hitlijst. Prince Mohammed, pseudoniem van George Nooks, is een Jamaicaanse discjockey en zanger. In 1978 nam George Nooks, die tot dan vooral als discjockey aan discomixen had gewerkt, de artiestennaam Prince Mohammed aan. Soms noemde hij zichzelf ook George Nooks en is bovendien de echte zanger op het nummer How About Us, de grote hit van de band Champagne.
2: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van de Thompson Twins met In the Name of Love. De groep ontstond in 1977 toen Bailey en Curry elkaars huisgenoten werden in een kraakpand in Londen. Later werden ze geliefden en kregen in 1988 een kind. Het muzikale hoogtepunt van de groep is begin jaren 80. Ze scoorden in diverse landen hits, waaronder Dr. Doctor, Hold Me Now en het zeer dansbare Lies uit 1983. De hits zouden hun tol eisen, want Bailey raakte overspannen en ze moesten het rustig aandoen. Bij terugkomst in de muziekwereld waren ze de aansluiting kwijt met het publiek. Na een aantal matige albums besluit de band in 1993 te stoppen en over te stappen op een nieuwe groep, genaamd Babel. Deze groep brengt 2 onsuccesvolle albums uit en verdwijnt ook weer in het niets. Het nummer In the Name of Love stond in 1982 op een 30ste plaats en kwam van 36. En dat voor 2 weken hitlijst. We gaan terug naar 7 augustus, oftewel week 32 van het jaar 1982.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie met betrekking tot de muziekfabriek. De grote en de kleine hit, die grote was van John Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. En als laatste die kleine hit van de Thompson Twins met In the Name of Love. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic en niet te vergeten de oude lullenplaat. Maar nu eerst het woord aan C.U. Lewis.
1: De muziekfabriek.

0: Classic Golden Oldie.
1: Hij werd geboren in Chicago op 30 maart 1913 als oudste van 8 kinderen. Zijn ouders waren geëmigreerd vanuit Sicilië. Zijn vader werkte in Chicago.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Daar werkte hij als persoonlijke kapper van de gangster Al Capone. Al vroeg maakte hij kennis met het publiek door op de lagere school in het kerkkoor te zingen. Toen hij de film The Singing Fool zag, wist hij het zeker, hij wilde muzikant worden. Op 17-jarige leeftijd zong hij voor een 7000-koppig publiek. Hij werd 5 maal teruggeroepen voor een toegift. Maar echt succesvol als zanger zou hij niet zijn, dat gebeurde pas 17 jaar later. Hij had onder andere succes met de nummers Answer Me, I Believe, Hey Joe, Granada, Cool Water en Dead Lucky Old Son. Hij liet zich inspireren door de zwarte muziek en zijn zangstijl leek aanvankelijk niet aan te slaan. Ook zijn voorkeur voor een melodielijn die niet exact hetzelfde was als de melodie van de muzikale begeleiding zorgde ervoor dat het publiek erg aan hem moest wennen. In plaats van zich keurig aan de maat te houden, plaatste hij juist graag de nadruk op de downbeat, in tegenstelling tot zijn tijdgenoten. Echter, toen het publiek hem eenmaal had omarmd, werd hij een superster. Zijn carrière omspant meer dan 70 jaar. Wereldwijd verkocht hij ongeveer 250 miljoen grammofoonplaten. Op zijn 80ste verjaardag in 1993 werd hij door het Amerikaans National Congress uitgeroepen tot National Treasure. In 1996 kreeg hij verder een Lifetime Achievement Award. Zijn laatste single nam hij op naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001. Hij droeg het nummer Taps My Body op aan de brandweerlui van New York. Zijn laatste jaren woonde hij in San Diego en heeft hij nog tot zeer hoge leeftijd opgetreden. Hij overleed op 94-jarige leeftijd in San Diego aan een hartinfarct. Laten we eens naar de kennismaker luisteren uit onze jukebox naar het nummer uit 1951 wat de titel draagt, Jezebel. Je aandacht graag voor Frankie Lane.
0: Jukebox Classic.

Lekker legendarisch uit onze jukebox. Jezebel van Frankie Lane uit 1951. Je hebt er eentje gehad. Je hebt er nog twee van me te goed en die ga ik voor je opzetten. Hier zijn ze. Nee.

0: als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.
1: Hallo Ron, het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek.

Het zou heel goed kunnen zijn dat je meer informatie wenst over de muziekfabriek. Nou heb ik goed nieuws voor je. Er is een website. Ga daarvoor naar www.ronvandersteen.nl. Daar vind je alle informatie over dit programma en ook over mij persoonlijk. Nou, als er behoefte is, hè, je weet het maar nooit. In dit rijtje van drie hadden we een liedje uit de jaren 90 van C. Lewis en Sweet for My Sweets. In het midden zat September met Party in My Heart. En als laatste Made in Holland, dat liedje van Jelle B., de pionier. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Straks nog verderop de oude lullenplaat. Maar eerst is het genieten geblazen onder het genot van een geurig kopje koffie met Steely Dan. Luister naar die legendarische.

0: Bij ons thuis maakten we altijd gezamenlijk de afspraak. Wat je belooft, dat moet je nakomen. Nou, dat ga ik dan ook zeker doen. Hier is de oude lullenplaat. De volgende Britse jazz-funkgroep werd opgericht door Mark King en Mike Linta.
1: Oude lullenplaat.
0: Hun grootste successen scoorden ze toch wel in de jaren 80. We geven je een kleine opsomming.
1: Oude lullenplaat.
0: Love Games, Lessons in Love, It's Over, To Be With You Again, Running in a Family and Heaven in My Hands. Oorspronkelijk heette de band 42. Na een grap in het boek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van schrijver Douglas Adams. Maar op verzoek van de platenmaatschappij wordt de naam veranderd. Mark King begint echt in eerste instantie als drummer in verschillende bands. Maar tijdens een tournee door Europa slaat dat noodlot toe. Zo moet hij zijn drumstel verkopen om de terugreis naar Engeland te kunnen betalen. Vanaf die tijd schakelt King over op bas. En ontwikkelt hij een eigen stijl waarin hij als eerste de left hand slap integreert. Afhankelijk speelt de groep instrumentale nummers. Maar omdat de band geen zanger kan vinden, nemen King en Lintap de taak op zich. In 1991 wordt pas het album Guaranteed uitgebracht. De gelijknamige single wordt een kleine hit. Voor de groep is het album een stevige rockplaat. In januari 1993 stapt bandlid Husband op, omdat hij niet langer met Loops wil werken. Waarop Mark King en Mark Lintap weer nauwere samenwerking krijgen. Dit resulteert in 1994 in het album Forever Now. De titelnummer haalt de Nederlandse top 40, maar opvolgers als All Over You and Love in a Peaceful World worden geen hits. De groep gaat op tournee en halverwege kondigt men aan ermee te stoppen. De ruzies en de vele toeren hebben hun tol geëist. Het afscheidconcert van Level 42 was op 14 oktober 1994 in de Royal Albert Hall in Londen. We blikken terug op de glansrijke carrière, waarvan de meeste successen werden gescoord in de jaren 80. Luister nog eens naar die hit Lessons in Love. Hier zijn ze, Level 42.
1: Oude lullenplaat.

0: Je zou gerust kunnen zeggen die goede oude tijd, de jaren 80. Lessons in Love van Level 42.
1: De muziekfabriek.
0: Misschien wil je meer te weten komen over de muziekfabriek. Goed nieuws, heel goed nieuws. Kijk even op ronvandesteen.nl. Verder hadden we Steely Dan met Do It Again en Marvin Gaye, die lekkere gouden ouwe. Hear It to the Grapevine. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan, waaronder die van Los Martinez, Demasiado Corazon en Billy Crawford met Dragging. Dit was weer een uurtje de muziekfabriek. Nog heel veel plezier met de overige programma's op dit radiostation. Ik zou zeggen maar weer gegroet en

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

1979, Allah in A Summer Night City. En nu Seder en Bilal Wahid. Seder en Bilal Wahid, die hebben een telefoonnummertje. 06 1 2 3 4 5 6 7 8.

0: Herman van Buren, ja. Trekt volle zalen. Fucking niet uit. Ik produceer dan nog gewoon liedjes samen met andere artiesten. Sam Gray samen bijvoorbeeld. Armin van Buren, Sam Gray. En Dream a Little Dream in Afternoon Delight. En nu Megan Moroney. En I'm okay.
1: All day. All night.

0: gaaf is dit. Metallica, Sad But True. Legendarische band ook. Die het de sporen wel verdiend hebben in de rockwereld. Ik weet het zeker. Wesley Bronkhorst nu nog met De Avond Is Van Ons.
1: De magische muziekselectie. Oude Lunt.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

Nou, een beetje, ja, moet je luisteren. Ja, ik bedoel, net wat ik aan het begin van Shakira vertelde. Wat, Jan? Ik bedoel, een omgekeerde wok, hè. Dat een bepaalde leeftijd en je eet te veel en je doet te weinig, hè, dan krijg je dat. Als je te veel radio gaat zitten maken. En je hebt af en toe een chippy en dan weer een chocolaatje. Dan inderdaad weer binnen een tel een omgekeerde wok in je buikie zitten. Zo is het Heart of Soul nu met Fat Jack.

is mooi, hè? Davina Michelle met Liar. Zeker te weten. God, hè? Ene hit naar de andere scoort ze. Dat doet ze goed. Zeker niet onverdienstelijk. En ook live is ze niet te versmalen. Qua uiterlijk, maar ook qua zang. Dit is de laatste die ik voor je kan draaien. Journey. And Don't Stop Believing. Zo is het. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox gedaan. We gaan weer meemaken wat het wordt. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreaanse senior in dubbel 3. Lekker meezingen, dansen, kijk maar wat je allemaal doet. De platen dateren wederom zoals gewoonlijk van de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens 1985 met... Katrina and the Waves.
2: 80s classic.

Dino Martin, Jong en Dom 2026. Daarvoor hadden we Eros Ramazzotti, Quanto Amor Medas. En we hadden daarvoor nog Katrina and the Waves en Walking on Sunshine uit 1985. Was dat alweer, beste luisteraars. Ja, eens even kijken, want je zegt Katrina of Katarina, is maar net wat je wil hoor. Katrina and the Waves was een Brits-Amerikaans pop-rockband die actief was tussen 1981 en 1999. Hun grootste hits waren Walking on Sunshine, die we net hebben kunnen beluisteren, en Love Shine a Light, en die kwam in 1997. De groep kon het succes echter niet vasthouden en verdween in de vergetelheid. In 1997, however, lieten ze zich weer horen toen ze met het nummer Love Shine a Light deelnamen aan het Britse voorronde voor het Eurovisie Songfestival. De groep won en mocht van het Verenigd Koninkrijk gaan vertegenwoordigen op het Songfestival in 1997. En dat was inderdaad voor degenen die er alles weten over het Songfestival in 1997. We gaan naar het volgende blokje van 3. 1981, Your Love Still Brings Me to My Knees. Dit is Marcia Hines.

0: Levitating 2020. Het was van Dua Lipa in samenwerking met Da Baby, daarvoor hadden we Stromae en Alorum Dance uit 2010. En Marcia Heinz, daar begonnen we mee met dit blokje van 3. Your Love Still Brings Me To My Knees. En die plaat kwam uit 1981 alweer. Ja.
1: Hey Tim.
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: jukebox. Ik heb het muntje erin gedaan, wat denken we zien. De WW van Willem. Willem 2. Naar de voetbalvereniging. Willem 2. Kan jou het schelen. Gewoon wat indrukken en dan maar kijken wat erin zit. Want dat is voor mij ook altijd weer een verrassing. Oh, dit is. Bij de eerste tonen weet je het al gelijk. 1975. Sing When the Strings Are On My Heart. Dit zijn de Tramp.

0: Keihard, de hit van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80. Yesterday.

ze maken nog steeds mooie cd's. Ja, ze blijven gewoon doorgaan, hoor, jongens. 1994, Rolling Stones, Love is Strong. Daarvoor hadden we Doe Maar, een Nederlands product met Doris Day uit 1982. En we hadden ook nog The Tramps, Zing When the Strings Is On My Heart. En die kwam uit 1975. Die band, The Tramps, dat is een band die is ontstaan uit twee andere bands, Polkanos en Moods. Die is in de jaren 60 opgericht en die traden op met heel veel soulmuziek in diverse tenten. De eerste opnames van The Tramps met Sing When the Strings of My Heart dateert uit 1972, maar kwam niet ver. En is oorspronkelijk een oud nummer uit 1973, destijds gezongen door Judy Garland. De eerste grote hit waarmee de Tramps definitief doorbraken in Nederland was Love Epidemic uit 1973. Zeer bekend werd de muziek toen grote hits scoorde als Shout, Hold Back the Night en Disco Inferno. En de meeste dames weten wel, als dat nummer verschijnt of te horen is, dan gaan de meesten wel de vloer op. Wij gaan naar 1982, Harden My Heart. Dit is Quarter Flash.

0: Shepherd, zo heette ze. Shepherd. Geronimo 2014. Daarvoor hadden we Train, Hey Soul Sister uit 2009. En we begonnen dit blokje van drie met de mooie platen 1982. Harden My Heart. En die was van Quarter Flash. Goed, we kijken zoals gewoonlijk zo altijd rond deze tijd even op het klokje. Nou, dat ziet er goed uit. Helemaal niks aan de hand. We gaan vrolijk verder. Dus, op naar het tweede item. En dat is, je weet het, het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze...
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop.

0: programma wordt mede mogelijk door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

En hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de enige echte Oranje Party Radio. Jouw wekelijkse feestje op de radio met de allerbeste Hollandse hits van nu en van toen. Dat was hier natuurlijk onze fantastische schijf van deze week. En die is natuurlijk van niemand minder dan Albert Koetsier. Hij dook in het gat natuurlijk van dat liedje van Druk Je Lijf tegen dat van mij, hitje van Corrie Konings. Nou ja, hitje, een grote hit van Corrie Konings in een nieuw jasje. Helemaal nieuw leven ingeblazen en het doet het ontzettend goed in het land. En je hoort hem hier natuurlijk ook in Oranje Party Radio. In ons zusterprogramma De Gouden Foutje hoor je interview met hem. Dus stem daar rustig op af. Kijk even voor de uitzendtijden op josnetten.nl. En dan weet je alles over ons programma. Goed, we gaan snel door in deze aflevering van Oranje Party Radio. En dat gaan we doen met de laatste nieuwe single van Frankie Valken. Binnenkort te gast hier in ons programma.

0: Er was eens, in de buurt van de Miesbos, een scoutingclub alleen voor dames. Verdeeld in allemaal kleine puntentjes. De een nog puntiger als een andere natuurlijk. En in één daarvan slaap er een blonde, stadse Akela.
1: Dat weet ik zeker.
0: Ze past alleen nog maar op de venten.
1: Tenten.
0: En de zoon van een eigenaar, den die is dokter Hannes. En dan wel in de Akela-lologie.
1: Ja, lekker ding.
0: Maar zij is zover nog niet. Hij heeft er spontaan een liedje van gemaakt. In zeverkennestaal.
1: Nou, een mooi skreddel hoor.
0: En als hij s'avonds voorbij haar tent loopt en hij ziet haar kaas nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in haar sokken.
1: Zo, dat is lekker.
0: En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij een liedje. Verheur.
1: Voor mij?
0: Verheur.
1: Voor mij?

0: dan, Sjoerdje!
1: Maar ja, wat doe je eraan, hè?
2: Ja, niks.
1: Bij de scouting gaat het leven gewoon door, hè?
2: Ja.
1: En elk jaar, als de kippen weer gaan leggen, dan schieten haar ogen vuur.
2: Daar snap ik niks van, hoor.
1: Ze wil geen deuzige, maar ze wil een afgestudeerde in de archaeologie.
2: Doe eens normaal, man.
1: Ja, doe zelf normaal, man. Jongen. En met min 4 is het zo goed ook niet te zien.
2: Koud ook, trouwens.
1: En als hij s'avonds voorbij haar tent loopt en hij ziet haar kaars nog branden, dan steekt hij zijn handen diep in haar sokken.
2: Ja, lekker.
1: En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij alweer zijn liedje. Verheug.
2: Voor mij?
1: Verheug.
2: Voor mij?

0: Ach ja, de jaren gingen voorbij.
1: Boeien.
0: En zij werd opper Akela. Ze kwam een keer terug van een cursus linkshandig bootknopen leggen.
1: Ja, goed in, hè.
0: En daar alleen, tussen de tenten, op een bospad, in haar joggingpak.
1: Zo lekker.
2: Het is nou of nooit, vrouwke. Ik ben Hotel de Botel. En daar hebben wij samen een mooi liedje over gemaakt. Of niet, Akne?
0: Daar hebben wij een heel mooi liedje over gemaakt, Johan.
2: Nou, dan zouden wij nog eens gaan zingen dan, of niet?
0: Dan gaan we dat nog één keer doen.
2: Voor jou.
1: Voor mij.
0: Voor jou.
1: Voor mij. Siska dus.

0: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
1: De Goud en Fout Show. Yo.
2: De nummer 1 op jouw radio.

0: Welkom terug na de commercials. Dit is de nieuwe fantastische schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten. Nieuw.

0: vertegenwoordiger van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Sorry mensen, nou, het komt niet vaak voor dat wij in onze show Franse liedjes hebben of Franse titels hebben. Maar vandaag is het gelukt hoor. We hebben Mike Oskam onder de knop en die heeft een single opgenomen met de titel Madame Bonjour. Ja, Jos kan ook nog een beetje Frans hoor. Niet alleen mayonaise en Champs-Élysées, maar ook dat lukt nog wel. En wij hebben onder de knop dus Mike Oskam met een liedje geschreven door Lars Koehoorn en Wesley Bronkhorst. En het is weer een klappen van je welste. Ik zeg hallo Mike.
6: Hele goede avond.
5: Hey, hoe is het jongen?
6: Ja, lekker.
5: Kijk, nou...
6: Lekker. Dat, dus buiten het feit dat het eigenlijk lekker weer is, ook een lekker nummertje uitgebracht dus.
5: Ja, ik wou net zeggen, je hebt een heerlijke klapper uitgebracht. En na de vorige single, die dan ook nog de titel heet Belofte maakt schuld. Ja, dat is inderdaad de belofte om weer met een mooi nieuw liedje uit te komen. Dat is meer dan gelukt met dit liedje. Met een knipoog ook naar het Franse chanson. Maar het is lekker gewoon Hollands. Hè. Lekker op zijn Hollands, op zijn bassie. Maar wel een beetje knipoogje naar Frankrijk, toch?
6: Ja, zeker. Het was eigenlijk van... heel gek om te zeggen van... Heel veel mensen hebben het altijd over... Wat vind je het leuk om echt naartoe op vakantie te gaan? Curaçao, Spanje, Griekenland.
5: Ja.
6: En toen zei Wes van... iets met... Vind je Spanje of Frankrijk niks dan?
5: Ja.
6: Iets naar Frankrijk vind ik een weekendje leuk... Parijs, zeg maar, dan is dat ook wel alles. Het is niet dat ik denk van, ik wil langer dan een weekend naar Frankrijk. Ik heb niet heel veel met Frankrijk.
5: Dat is wel eerlijk, toch?
6: Ja, hij zei, dan gaan we een stukje maken over eigenlijk als we een weekendje naar Frankrijk gaan. Van wat er dan gebeurt als je naar Parijs gaat, kan gaan.
5: Ja, nou ja.
6: Dus eigenlijk met de knipoog van, daarna zijn we weer terug in Nederland en dan komt zij hierheen. En dat hebben we ook een beetje in de videoclip zo laten blijken, zeg maar, dat het verhaal erachter is.
5: Ja, het is eigenlijk een beetje een mini-speelfilm eigenlijk, hè, die clip zelfs. Hè, want je hebt er echt heel veel werk aan besteed. Dat kun je zien om inderdaad een link te leggen naar het liedje van Frankrijk, maar ook terug naar Nederland. En de combinatie Nederland-Frankrijk met voetballen is dan meestal niet zo'n succes, maar met vakantie en muziek wel hartstikke leuk natuurlijk. Hè, want die Rob Kemps heeft natuurlijk al alle kerkhoven van Frankrijk bezocht.
6: Dat hebben wij niet gedaan hoor.
5: Nee, ik wou net zeggen, ja, dan moet je eigenlijk wegblijven, hè? Want dat is een verkeerde plek om te zijn, toch?
6: Ja, nee, het moet wel gezellig blijven.
5: Ja.
6: En wat je ook zegt, ja, we hebben wel moeite in gestopt. Ook, ik moet nu voor het eerst echt zelf acteren in een clip. Nou, dat is normaal gesproken, waar het echt, dat het opnam in een kroegje. Of had ik twee tegenspelers van elkaar en dat ik gewoon... De zanglijnen deed, zeg maar. Maar nu moest ik het zelf spelen. Dus dat was voor mij ook eventjes schakelen. Maar het is gelukt.
5: Ja, nou hartstikke mooi toch. Zeg, weer een nieuw iets wat je van je bucketlist kunt afstrepen. Ook geacteerd.
6: Ja, ik moet het niet te vaak doen hoor. Ik doe het in mijn clips, maar daarbuiten ga ik het nooit doen.
5: Oh, okay. Dan weten we dat.
6: Jezus, het is het lastige. Ik had een goede tegenspeelster gelukkig. Dus die legde me nog wat tipjes uit.
5: Ja.
6: En, maar voor de rest gewoon lekker ons ding gedaan. En het was een leuk draaidagje. Het was alleen jammer van het weer. Het was regenachtig weer. Heel regenachtig zelfs, veel miezer. Maar ja. We hadden beter vandaag of afgelopen week kunnen filmen.
5: Dat weet je niet van tevoren, hè?
6: Helaas niet.
5: Nee. Maar het resultaat mag er zijn, dames en heren. De clip is allemaal mooi terug te zien. En ook het liedje is terug te beluisteren op alle streaming platforms. Hè, van Spotify, Deezer, noem ze allemaal maar op. Je kunt het overal het liedje vinden. En het zou leuk zijn, want het is een liedje met een internationale touch eigenlijk, zeg wel, in het liedje. Maar het is toch ook echt Mike Oskam, heb ik me laten vertellen.
6: Ja, het is gewoon... kijk, ik heb meestal als ik een nummer inzing, dan... Ja, ik denk dat iedereen alle zangers dat hebben, dan moet het goed voelen. En ik heb ook wel eens... ik ga niet zeggen welke nummers ik ook niet... Ik sta achter al mijn nummers natuurlijk. Maar ik heb ook wel eens dat we een demo aan het maken waren... Of dat we iets aan het inzingen waren. Dat ik echt dacht van ja, dit wordt echt niks voor mij. Dat ga ik echt niet uitbrengen. En die was eigenlijk al vanaf moment 1 toen ik de geschreven demo van Wes en Lars hoorde... dacht ik al van oké, dit is het. En... Ja, hebben we gewoon eigen gemaakt. We hebben een beetje, ik hou zelf van dat mijn muziek in de kroeg wordt gedraaid. Ik zing vaak in kroegen, feesten, partijen, op alle gelegenheden. En daarom moet het ook geschikt zijn. En dat is, het heeft eigenlijk een hele andere vibe dan al mijn andere nummers. Maar het hoort er wel bij.
5: Zeker, zeker weten. En dat past toch mooi in het lijstje. Ik denk dat je probeert natuurlijk elke keer om... ja, meer dingen, leuke nieuwe dingen te doen. En 2023 heb je natuurlijk meer dan je naam gevestigd in Jantjes Talentenjacht. Dus je hebt,
6: ja, zeker.
5: Je hebt jezelf goed op de kaart gezet dan. Dan is dit denk ik een mooie stap om een nog groter publiek te bereiken met jouw muziek en met een liedje wat inderdaad op jouw lijf geschreven is.
6: Ja, nee, zeker weten. Zeker weten. Dus als het volgende nummer dat ik uitgebreid moet weer zo voelen, gelijk vanaf moment 1, dan ben ik helemaal tevreden.
5: Nou, superleuk om te horen. We gaan hem lekker draaien op de radio. En dan zeggen wij zo meteen au revoir tegen Mike. Maar hij zingt natuurlijk zo meteen dat prachtige mooie liedje Madame Bonjour. Het is een heerlijk liedje, dames en heren. Zet hem in je playlist. Ga je naar de kroeg. Ga je naar weet ik veel aan naartoe. Vraag het liedje gewoon lekker aan.
6: En ga je naar Frankrijk. Iedereen
5: ermee kennen. En ga je naar Frankrijk. Zet hem gewoon 80 keer achter elkaar op een cd'tje. Als je nog een cd'tje hebt in de auto. En anders stream hem gewoon. Maak je gewoon de playlist met 10 keer hetzelfde liedje. Nou, dan zing je hem van voor naar achteren mee. En ben je bij de Franse grens voordat je er erg in hebt. Denk ik.
6: Ongeveer. Precies dat.
5: Ja, toch?
6: Nou, ja, moet je wel eens vaker iets vaker dan 80 keer draaien. Bij
5: ja,
6: de
5: okay, ja, stap gewoon een keer uit. Stap gewoon een keer uit en begin weer opnieuw, jongen. Het komt allemaal goed. Het is goed voor de stream, zullen we maar zeggen, toch?
6: Dat is
5: zo is het, jongen. Hey, we gaan hem lekker draaien hier op de radio. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, Mike. En ik wens jou heel veel bon plezier met het optreden met dit mooie liedje. En wij gaan ervan genieten op de radio.
6: Merci, merci. Ja, lieve luisteraars, hier is Mike Oskam met Madame Bonjour.
5: Au revoir, monsieur Oskam. Bye bye.

0: hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo. Zo, lieve mensen, nou, ik weet niet hoe het met jullie thuis is, maar bij het volgende liedje weet ik zeker dat jullie allemaal zin krijgen om de badslippertjes aan te doen, de zwembroek, het bikinietje aan te doen, lekker gezellig te genieten van vakantie, want wij gaan het vakantiegevoel nog eens even verder uitbuiten in deze aflevering van de Gouden Foutje Radio. We gaan al naar Venetië, we hebben Curaçao in de uitzending en dan denk je natuurlijk aan vakantie. En dan hebben we weer, dames en heren, in ons programma de sensatie van het internet, dames en heren, van TikTok en Pikpok, hoe het allemaal heet, Instagram. Je kunt het allemaal volgen. Wij kijken die filmpjes natuurlijk ook hier met de redactie. En we hebben van de week ook zitten kiezen natuurlijk van welk tenue moet het worden. Ik zal in het midden laten welk tenue het wordt, voordat we daar ruzie krijgen overal thuis bij de diverse dames van de redactie die mee zitten te luisteren. Maar ze heeft het weer voor elkaar. Een geweldig, catchy, lekker zomers liedje. Ze heeft ons allemaal helemaal gek gemaakt al met al die clipjes van tevoren, wat eraan zat te komen. Filmpjes met haar moeder opgenomen. Hartstikke leuk. En daarom nu weer bij ons in de uitzending. Xielse Visser, dames en heren. Hallo, goedenavond. Welkom in de show.
6: Hi. Goedenavond.
5: Hallo, hallo, hallo. Ja, ik moet wel even naar Willem Xielsen. Moet ik elke keer Xielsen, dat ik de X niet vergeet natuurlijk. Hè. Hartstikke
6: ja,
5: leuk, man.
6: Het is eigenlijk, ja, het is gewoon Ilse, maar met een X ervoor. Dus ja, ja. Ik zeg zelf altijd X-Ilse.
5: X-Ilse, ja. Dames en heren. Ja. Hey, X-Ilse. Wat een geweldig liedje heb je weer afgeleverd. En wat ze ook allemaal zeggen of erover denken. Of ik van, je hebt het toch maar weer geflikt, hè, met deze plaat. En nu de solo single Vakantie. Het straalt vakantie uit. Je hebt ontzettend veel en goed je best gedaan om het flink onder de aandacht te brengen op de diverse social media. Ja, ik heb hier van de redactie gehoord van dit is echt, dat zei ze bij de vorige interview al, dit is echt de sensatie van TikTok die we in de uitzending hebben. Want je hebt zoveel volgers, dat is niet te vullen, hè?
6: Ja, ik vind het alleen maar leuk. Maar sowieso dankjewel voor het mooie compliment. En ja, we doen ons best en we gaan lekker door. En we proberen er zoveel mogelijk leuke video's mee te maken, over te maken. En er worden ook al heel veel leuke TikToks op de sound gemaakt. Dus dat is ook ontzettend leuk. En ja, het gaat de goede kant op. Dus,
5: ja. Ja, dat is het mooie natuurlijk. Hè? Je plaatst zelf filmpjes van tevoren al. Je zet het liedje erop. Mooie clipjes ervan. En dan gaan anderen gaan dat inderdaad verder verspreiden. En zo maakt iedereen dan kennis met dat liedje. En dat betekent dat deze zomer van 2026... dat moet een geweldige zomer voor jou geworden. Maar voor ons ook. Want ja, als dit geen gezellige hit wordt, dan weet ik het ook niet meer. Hè?
6: Nee, ja, daar gaan we wel voor. En ook dit nummer hebben we weer samen met alle kijkers geschreven.
5: Ja, dat is het bijzondere natuurlijk weer. Je hebt iedereen erbij gehaald om en iedereen erbij betrokken om het juiste liedje op het juiste moment uit te brengen.
6: Ja, klopt inderdaad. Ik had zelf wel een beetje het idee van, nou, ik wil wel een beetje de vakantievibe, de zomervibe, dat komt er toch aan. En mensen zijn een beetje dat vieze regenachtige weer een beetje zat. Dus kom maar op met dat zonnetje. Dus we dachten, we gaan gewoon iets over vakantie. En toen hebben we zelf samen met mijn vriend, die denkt dan altijd wel mee in de songtekst, hebben een beetje een opzetje gemaakt van, nou, dit lijkt ons leuk. Maar er zat ook heel veel zinnetjes tussen dat we dachten, ja, dit is hem niet, dat moet wat anders, maar wat? Dus ja, toen hebben we ook weer gewoon de livestream aangezet en hebben we gewoon de kijkers gevraagd, oké, dit is wat we nu hebben. Maar er moet nog heel veel aangepast worden. Maar dit is een beetje het idee wat we hebben. En toen hebben we eigenlijk zinnetje voor zinnetje alles nagelopen. Oké, is deze zin leuk? Ja of nee? En zo is eigenlijk nou echt weer 90% aangepast. Dus eigenlijk is bijna alles met de hulp van de kijkers geschreven. Dat is zo ontzettend leuk.
5: Ja, dit is een interactief liedje dan. Hè? Echt interactief met jouw volgers.
6: Ja, zeker. En ook het va-va vakantie gedeelte, dat komt ook gewoon van de kijker vandaan. Dus dat is zo ontzettend leuk. En dan laten we gewoon iedereen stemmen. Meeste stem gelden.
5: Ja, nou, hartstikke goed. En Randy Watsels heeft weer zijn draai aan de knoppen gedaan om het allemaal weer goed op de band te laten komen, zoals het dan zo mooi heet. Want je gaat er natuurlijk ook het land mee in met dit liedje weer, hè?
6: Ja, dat is zeker wel de bedoeling. Nee, ja, Randy is ook echt wel een tovenaar met zijn handen, als ik het zo mag zeggen. Die maakt er altijd zoiets moois van. En als wij het dan uitleggen hoe we het willen hebben, dan weet hij precies hoe hij dat moet doen. Dus dat is echt, ja, dat is echt een topper. En nu zijn we vol aan het focussen op nog beter te worden op de zang. Want ik moet nog heel veel leren, want ik ben natuurlijk pas sinds december bezig, ongeveer. Dus ik zit volop in de zanglessen en in de coaching en heel veel aan het oefenen. En dus heel veel optredens staan op dit moment nog niet gepland, omdat we echt eerst eventjes aan mijn stem willen werken en dat het echt tip-top in orde is.
5: Ja, we hebben toch die filmpjes al Ilse, we hebben die filmpjes toch al waar we van kunnen genieten. En ik denk dat als je daar flink mee door blijft gaan en elke keer met verrassende filmpjes komt en zo'n leuke filmpjes met mama erbij, wat je allemaal aan het doen bent. En we moeten allemaal nog een beetje bijkomen ook van die vorige. Want jongen, er is wat afgekust door dat liedje.
6: Ja, ik heb wel verhalen gehoord inderdaad.
5: Potverdek. Ja. Ik heb gehoord, Marco, die ligt er nog voorbij te komen, hè, van al dat gekussen. Hè. Alleen, ja, hij zegt van ja, ik heb niet meer, ik viel ze mogen kussen, maar het liedje ging er wel over. Ja, dat is toch ook wel leuk, hè?
6: Ja, dat is super grappig. En ook daar waren gewoon super veel positieve reacties op en nu weer. En ik hoop dat het heel het land meeneemt en allemaal lekker in de zomer gaan draaien. Dus daar gaan we voor. En het is gewoon zo leuk om het samen te maken met iedereen. En het is mijn eerste liedje wat ik helemaal zelf ingezongen heb. Zonder Marco dit keer. Dus dat is wel super spannend.
5: Ja.
6: Maar tot nu toe gaat het de goede kant op. En wordt het echt super leuk opgepakt. Dus we gaan lekker door. En,
5: zo is het. Gewoon lekker doorgaan. Maurice heeft er zijn best voor gedaan. En zit in de Goud en Fout Show. Het liedje is uitgebracht op het Goud Music Label, dames en heren. Prachtige, mooie alles erop en eraan. De clip, het hele verhaal. Klopt allemaal. Krijg je nog een vraagje vanuit het is niet te geloven, hè? De Gouden Fout. Hier vanuit de redactie die vragen of ze al verkering heeft. Ja, dat kun je toch niet vragen aan jou, hè? Die vragen jou of je al verkering hebt.
6: Ja, je mag het vragen, hoor. Maar ja, ik heb wel een vriend. Ik ben ook al verloofd zelfs. Dus nou, sorry.
5: Ja, nou ja, die van mij. Ik vraag het die vanuit de redactie, dames en heren. Voor de mensen thuis. Helaas. Maar we hebben toch het vakantiegevoel. We kunnen toch lekker kussen door al die mooie liedjes die ze gemaakt heeft al. En we gaan er nog zien in het land, hoor. Want je gaat eerst eens even werken aan de stem en coaching. En dan ga je het hele land plat spelen met jouw liedjes. En er komt ongetwijfeld nog veel meer.
6: Ja, absoluut. We zijn nu... Nu zijn er eerst deze twee liedjes en we willen kijken voor in het najaar voor misschien iets van apres-ski. Want ik wil wel in dat feest, in dat gezellige, ja, dat vind ik zo ontzettend leuk. Dus daar willen we wel echt in blijven. Dus daar zijn we nu een beetje over na aan denken. Maar alles op zijn tijd. Want ik zeg, ik wil eerst dat het helemaal perfect is en tot de puntjes geregeld is. En dan gaan we heel het land door. Dat is een beetje de bedoeling.
5: Nou, dat doe je goed. En je doet het heel erg goed om te flink te promoten zo op alle social media. We zijn ontzettend blij dat je weer bij ons in de show zit met jouw nieuwe single. Kondig hem lekker aan. En we gaan even de ogen dicht doen. We doen net alsof we op het strand zitten. Lekker een tequilaatje erbij. Of een sangritjaatje of kan wij het schelen wat. En dan gaan we lekker genieten van vakantiegevoel. Kondig hem lekker aan, Kielse. En we spreken elkaar gauw weer.
6: Helemaal goed, super gezellig. Nou, hier komt die Vava Vakantie van X Ilse Visser.
1: Vava Vakantie.
5: Helemaal goed.

0: lijsttrekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Jongen, lieve mensen, nou, het is er weer tijd voor in ons programma. Hoor. En een zangeres, dames en heren, ik zei het buiten de uitzending om tegen haar. Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe zij lekker zich door de wereld heen knokt van de muziekwereld. Want het is af en toe een hele vervelende wereld. Niemand kunt elkaar het licht in de ogen. Maar daar heeft ze op zijn Rotterdams gezegd. Komt niet uit Rotterdam, maar heeft ze schijt aan. Ze doet lekker haar eigen ding. Samen met Peter gaan ze overal lekker op af. Laat ze zich lekker zien in de picture met de muziek ook die ze maakt. Want dat is wel... Ook haar ziel en zaligheid op dit moment. En ja, we kennen ze allemaal natuurlijk van de televisie. En iedereen die zegt dat ze niet kijken, die zitten te liegen. Want ze kijken allemaal, want ze willen allemaal zien wat er gebeurt. Hij was vroeger ook met het programma De Pin-Up Club. Daar keek ook niemand. Maar als ik dan de hond uit ging laten, dan kon je toch zien dat iedereen zat te kijken. En het programma wordt ook iedereen bekeken. Heeft haar natuurlijk heel veel aandacht opgeleverd. En ze heeft nu weer een prachtige, mooie, nieuwe single aan. En ja, dat zou ook wel Peter kunnen slaan, die titel. Hè? Jij kan de hele wereld aan. Maar jij ook, Wendy, hè?
7: Ja, je kan het spiegelen, hè? Je kan hem eigenlijk heel goed spiegelen, maar hij is wel geïnspireerd op Peter.
6: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk ook...
7: Mij, ja, maar jij ook.
6: Ja, nee, maar jullie, ik zei het buiten de uitzending om, jullie zijn wat dat betreft, passen jullie perfect bij elkaar, want jullie hebben allebei heel veel gedrevenheid, jullie weten wat jullie willen, weten ja. Wat jullie niet willen, zijn gepokt en gemazeld door... Ja, alle shit en alle ellende die er omheen allemaal kan gebeuren. Want wat jullie meegemaakt hebben in die periode dat jullie al samen zijn... Ja, dat maakt een ander in twee mensenlevens niet mee. Nee. Maar jullie knokken gewoon lekker door. En je komt ook elke keer weer met een hartstikke leuke nieuwe single uit. En je hebt dat natuurlijk nu weer met Manfred opgenomen in de studio. Hè. We hebben ook in de serie natuurlijk gezien wat die andere single die je opnam... hoe dat dan eraan toe gaat. Ja, ik weet, Manfred is een... fantastische producer. Ik heb hem verschillende keren gesproken bij de Bouwers backstage en bij de Bevers en heel veel leuke dingen. Dat is een man die niet zomaar met Jan en alle man in de studio gaat staan. Dus die heeft er ook echt, ja, dat heeft hij mij ook verteld, heeft met heel veel plezier samen met jou gewerkt in de studio.
7: Ja, daar heb ik en Manfred sowieso altijd heel veel plezier in onze samenwerking. Ja, en dat lag natuurlijk weer voor de hand dat ik Manfred weer... Ja, aan het werk heb gezet, zeg maar, samen met Carlo.
6: Ja, inderdaad, want wij hadden een tijdje voordat de single uitkwam... hadden we helemaal Hollands bij een optreden in het land... bij een van de Gouden Foutshows on Tour. En toen zei hij al, het hadden we er ook zo over. Ik zeg, nou, ik vind het echt heel knap hoe jullie je samen doorheen knokken... maar jij ook muzikaal gezien. Want ja, het is nou niet zo dat je het allemaal voor de wind gaat. Hè? Je moet er echt keihard voor knokken. Want er zijn ook heel veel mensen die allemaal kritiek hebben, weet ik veel. En dan heb jij bij jezelf zoiets van... Hey, dikke neus, ik maak gewoon lekker de muziek die ik wil maken. Ik doe wat ik wil doen. Ja. En schijt aan jullie allemaal.
7: Ja, het motiveert me eigenlijk alleen maar.
6: Nou, kan ik me eigenlijk voorstellen dat je dan juist extra zoiets hebt van... Nou, ik kom weer met een mooi nieuw liedje uit. En ik ga wel eens even jullie laten zien dat jullie het allemaal mis hebben.
7: Ja, nou ja, dat vooral. Maar ook vooral dat als iemand wat vindt, dat je die mening naast je neer mag leggen. Hè?
6: Ja.
7: Ik bedoel, jouw leven, jouw investeringen en jouw... Ja, ik denk altijd maar zo. Ik zou nooit een ander zeggen van... joh, dan moet je stop er eens mee. Als jij dat leuk vindt, moet je dat doen.
6: Vind ik ook. Want je
7: als
6: moet
7: ik niet naar wil luisteren, luister ik niet. En als ik het wel leuk vind en ik geef het een kans... Ja, en dat zie je nu wel gebeuren... Ja, dan zie je het ook wel groeien.
6: Ja, maar je ziet dus ook nu dat met deze single... dat mensen ook steeds meer toch mening gaan bijstellen. Zoiets hebben van... potverdomme, die ziet er niet alleen leuk uit... maar ze kan ook fantastisch leuk zingen. Ja, mag toch gezegd worden?
7: Ja, nou, dankjewel. Ja, maar goed... Kijk, ik doe er ook echt heel veel aan, hè, om te proberen toch... ik hoor mezelf ook. En je moet ook meters maken als je zingt. En je kan niet vandaag beginnen met nul zangervaring. Dat gaat niet. Kijk, en dat is bij mij wel gedaan. Ik heb dat wel gedaan. Anderhalf jaar geleden heb ik iedereen meegenomen in de avontuur. Van nul ervaring naar gelijk een single uitbrengen.
6: Ja.
7: Dus, en dat hele proces, dat hebben we natuurlijk wel allemaal meegevolgd in de serie.
6: Ja, dat is toch leuk als je toch ziet hoe dat uitgepakt heeft inderdaad.
7: Ja,
6: dat,
7: en daarmee wil ik eigenlijk alleen maar zien van, joh, laten zien van, joh, je moet je dromen najagen. Laat je vooral niet van de wijs brengen omdat iemand er wat van vindt.
6: Nee, dat is inderdaad heel belangrijk. En ja, je zegt al, dat heb ik allemaal teruggezien in de serie. Dat je er niet voor 100, maar voor 500% voor gaat. En dat je de kritieken hoor je en je gaat ermee aan de slag. En je pakt er de punten uit waarvan je denkt, daar kan ik iets mee en door.
7: Dat, Juist, en ik laat ook zien dat het ook soms aankomt, zeg maar. Hè? Dus als je vorig jaar hebt gekeken, dan zie je ook gewoon dat tijdens een optreden werd de boel geroepen. En ja, dan deins ik wel even terug van shit. Maar ik herpak mezelf en dan ga ik toch op dat podium staan. Tuurlijk neem je die onzekerheid mee, maar je leert er ook weer van. Je moet daar doorheen.
6: Ja, en het leuke is natuurlijk ook dat je, zeker in de zomerperiode, ook meters kan maken op de parken waar je opgetreden hebt. Want het is leuk, want wij zaten die serie te kijken. En wij zijn, ik ben even de naam kwijt, volgens mij in Lommel heb ik ook gezien beelden op de, dat je daar het optreden was.
7: Ja,
6: op Blauwe Meer, ja. En wij zijn daar op vakantie geweest toen wij 25 jaar getrouwd waren met de kinderen. Wij zaten aan de andere kant van de plas en ik zei, hé, Frank, daar hebben we toen gezeten. En dan kwam toen Henk Dame en dit zus en dat zo. En dan denk ik van, potverdomme, dat was nog een heel groot stuk ook waar je dan staat te zingen. Waar al die mensen voor het podium staan te kijken en staan te luisteren. Dan moet je toch ook wel lef voor hebben.
7: Jawel, en dat is ook wel heel leuk, want het is altijd een thuisbasis voor mij om daar te zingen. En ja, die mensen die zie je ook gewoon buiten de feesten om. Maar dan staan ze toch vol enthousiasme met blaadjes en papiertjes en sjaaltjes staan ze daar voor het podium. En dat waardeer ik heel erg.
6: Ja, nou, dat is ook dik verdiend. Je werkt er ook hard voor, toch?
7: Ja, dat nu aankomende eind maart komt er weer zo'n weekend aan. Zo'n Hollands weekend.
6: Ja.
7: Dan gaan we hem lekker weer aftrappen.
6: Nou, superleuk toch? Ik vind het hartstikke leuk om te zien hoe jij gewoon lekker onverstoorbaar, lekker doorgaat met hetgeen wat je graag doet. En dat je daar liever 100, maar voor 500% de steun van ons Petertje bij krijgt. En andersom ook dat jij hem ook aan alle kanten steunt in alle shit die ook over jullie heen is gekomen. En alle, maar ook vooral leuke plannen die er zijn. Want dan gaan ze, als het een beetje mee zit, als ik het dan een beetje gevolgd heb in Kroatië over niet al te lange tijd, ook genieten van jouw stemgeluid en de hits, al die Hollanders die daar natuurlijk gaan komen.
7: Ja. Nou ja, dat is nog wel een pad te bewandelen, maar dat is absoluut. Ja. Absoluut.
6: Hey, en als ik goed geïnformeerd ben, lopen er ook weer opnames, want het gaat allemaal gewoon lekker door, hè, wat er ook gebeurt. Hè?
7: Ja, dat klopt, dat heb je ook goed gehoord. Ja, dat is al bekendgemaakt. Dus wij zijn weer bezig met seizoen 16, ja.
6: Nou, hartstikke leuk, man. Dan kunnen we weer allemaal lekker genieten, want ik vind het gewoon leuk om te zien. Wij zijn heel veel op Prinsen Meer geweest. Hartstikke leuk, man. We hebben de prachtige vakanties gehad. En ik vind het jammer als ik daar nu doorheen, daar in de buurt doorheen rijd. Dat ik denk van, potverdorie, wat jammer dat het allemaal zo gelopen is. Want dat hebben we de leuke vakanties gehad. Daar. Wat hebben we veel plezier gehad. En wat is er vooral ook door de familie Gillis keihard gewerkt om dat op te bouwen. En wat een klotenland zijn we dan toch af en toe als je ziet hoe je, als je met je kop boven het maaiveld uitgaat, hoe je dan in het land gepakt wordt.
7: Zo werkt het wel.
6: Ja, toch?
7: En dan ben je gewoon een schietschijf, hè? Dat is geld voor iedereen.
6: En dan maakt het niet uit of je door de hond of de kat gebeten wordt. Maar ja, gunnen je niet veel in Nederland.
7: Bijten
6: goed.
7: Doen ze je.
6: Ja, dat doen ze zeker. Nou goed,
7: lekker bijten.
6: Nou, zo is het. Ga jouw tanden maar in Peter zetten. En andersom, dan komt dat best wel goed. En dan gaan we nog heel veel mooie dingen meemaken samen.
7: Sowieso, absoluut.
6: Oké, nou, ik wil zeggen, als je hem lekker wilt aankondigen, dan kunnen wij in deze aflevering het laatste platen weer in deze aflevering. Sluiten wij de aflevering af met een heel bijzondere zangeres in ons programma die keihard doorgaat. Net zoals wij keihard doorgaan. Ook in seizoen 18 van de Gouden Fout Show Radio. Wil je, als jij wilt aankondigen, slingeren wij hem lekker de radio op.
7: Nou ja, hier is lieve luisteraars. Hier is Wendy met Jij kan de hele wereld aan.
6: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Wendy, bedankt en groet aan Peter. Hè?
7: Dankjewel.
6: De groetjes. Hoi. Houdoe.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.

Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. We staan weer aan het begin van een gloednieuwe aflevering van het gezellige amazing programma Just Dutch. Met allemaal heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen, met ondergetekende Johan de Graaf. In de studio aanwezig, het bekende bakje koffie en het glaasje water mag zeker niet ontbreken. Dan zeg ik altijd maar weer, dan gaat het helemaal goed komen. Waar begonnen we nou mee? We begonnen met Bill van Dijk, de inzending voor het Eurovisie Songfestival toentertijd met Jij en Ik. Verderop in het programma de Hollandse meezingplaat van toen. Ron Amsterdam, die is ook wederom van de partij, evenals Glenn Robbins. Binnenkort de nieuwe single van Glenn Robbins in de show. We schakelen over naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij de nieuwe single van Sam Gores. Getiteld Rock. R-A-K en dan twee uitroeptekens erachter. Nou ja, we zijn benieuwd naar de nieuwe single van Sam Gores. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen. Dit is Just Dutch.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

een uitstekende nieuwe single, waar of niet, Rock heet die. Dat is er een keer van Sam Gorris. Door met de muziek met Jeroen van Zijls. Ja, Rock. Jeroen van Zijls met de Griekse nacht. Is er nog koffie?

0: koffie.
1: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
0: Nou,

single of niet, soms deze van Danny Fabrie hier in Jazz Dutch. Met Kom Terug. Tijd voor de gevoelige snaar in het programma. Hier is de nieuwe van Gerard Joling.

was dan de gevoelige snaar in het programma. Wat een mooie plaat van Gerard Joling. Mama, waar ben je nou? Steve, Stielens en Sarah. Ook heel mooi als dat gebeurt.

0: geluid.
1: En een fris geluid.
0: Dit is Johan de Graaf.
1: Just Dutch.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

leuke plaat of niet om deze van Dries Roelvink met Tante Jetje. Ja, leuke muziek hier in de show met Johan Veugelers. De titel Command, Savard. Verderop nog de Hollandse Amazing plaat Ron Amsterdam en Glenn Robbins zijn ook straks van de partij.

dat is een mooie Command Savoir. Dat is een mooie single van Johan Veugelhuis. Ja, ik zei het toch al. Ron Amsterdam is ook van de partij. Ik zei het toch al, daar is hij met dat geweldige nummer nog steeds. Een eiland in de zon.

0: Dat blijft toch geweldig en dat blijft toch prachtig met Ron Amsterdam met Nederland in de zon. Hier is Raymond van het Groenewoud met De Liefde voor de Muziek.
1: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé.
1: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ora.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ora.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ora.
0: Spreek me liever van Tina Turner, die ondertussen vertrokken is naar de oven.

hij van Raymond van het Groene Woud. A cappella muziek was dit hier in Jazz Dutch met de liefde voor de muziek Raymond van het Groene Woud. Ja, met samenwerking van de Impact Vocals. Dit is John Spencer. Waar een baby zitten. Ook altijd leuk, hè? Baby zitten met John Spencer. Oh, well,

het is toch een leuke plaat of niet? Soms deze van Andy van der Leek, dames en heren, hier in de gouden, nou niet in de gouden oude show, maar straks de gouden oude meezingplaat, moet ik goed zeggen. Want die heb ik al klaarstaan, dus, maar dit is Just Dutch en die van der Leek. Ik heb de zomer in mijn bol. Binnenkort de nieuwe single van Glenn Robbins hier in het programma. Maar nu nog even deze, met Soms wil je zus en soms wil je zo.

Dat blijft toch een leuke plaat of niet soms deze? Zeker van Glenn Robbins met Soms wil je zus en soms wil je zo. Ik kwam deze tegen, deze plaat in het hitarchief. Ik dacht, ach, ik doe hem gewoon nog een keertje. Tot hij zo leuk is, hè? We gaan zwemmen. Hier is Mort Hoogkramer.

0: Dat is een prachtige plaat van Clemens en van Reel met Bordeaux. De hoogste tijd voor de gouden oude amazing plaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf, Just Dutch.

dat is leuk of niet, soms van Dria Valk inderdaad, het dametje van de worstjes op mijn borstjes. En natuurlijk deze Leo. Even een blik op de klok. Oh, ik zie dat we er nog maar eentje kunnen doen. En dat wordt er dan eentje van Bart Peters. Hier is hij met zijn nieuwe single, De Bevalligste.

Pensioen start trouwens in, want het is de hoogste tijd om er van door te gaan. Dit was de laatste Bart Peters met De Bevalligste. Dank allemaal voor het luisteren naar het programma en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Luisteraars, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Oude Hitparade. Vandaag neem ik je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 21 van het jaar 1992. De platen die toen hits waren, die hoor je de komende twee uur weer. En we openden zojuist met de nummer 40 notering. De enige plaat van deze dame die ooit in de hitparade heeft gestaan. Stella was dat, en over een uur. Op nummer 39, daar vonden we Ten Sharp met The Rich Man.
1: Nummer 39.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 37.

0: De eerste van vijf nieuwe binnenkomers in die oude hitparade. Gary Moore was dat. Ooit was hij nog korte tijd lid van de formatie Thin Lizzy. Met Story of the Blues kwam hij nieuw binnen op nummer 37. We gaan door naar nummer 34, want daar stond de zanger van het goede doel, Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen.
1: Nummer 34.

0: Ze begonnen met z'n vijven en uiteindelijk bleven ze met z'n tweeën over. De formatie Clouseau, een van de meest succesvolle bands uit België. Met Vanavond ga ik uit waar ze de tweede nieuw binnengekomen plaat. En ze kwamen binnen op nummer 33. Nog een stukje Nederlandstalig werk vonden we op 31. Dingetje met de kaplaarzen.
1: Nummer 31.
2: De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was, door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen, door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat, een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen, rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind.

0: Έρχεστε μπαρ. Καπλάς. Καπλάς. Ρεμπρελάς. Φαγιμπράν. Βελαμπέι και πούκλ. Καπλάς. Άωσε με βάτρ δίχτσα. Καπλάς. Καπ, καπ, καπλάς. Μετάφω ρεμπρ. Ρεμπρελάς. Φωμάνεσαι. Omgenade te vissen. Kaplaars. Kap, kaplaars. Kaplaars. Ben toch niet doof? Rubberen laars. Kaplaars. Van die rubberen kaplaars. Maar dan wel waterdicht, vrouw. 65 gulden. Dat is geen geld. Kaplaars. Knappe kaplaars. Steentrek jij mijn laars even uit? Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent er niet achterlijk. Kaplaarzen. Schat, trek jij mijn laars even uit? Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb je ook lieslaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaars. Kap, kap, kaplaars. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, rubber, rubber, rubber, rubber, rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door, kaplaars. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten.
1: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen. Terug in de tijd.
2: Nummer 30.

0: Dat was de nummer 30 notering in die hitparade van week 21 van het jaar 1992. De formatie Naughty by Nature was dat een OPP. En dat staat dan weer voor Other People's Property. De derde nieuweling komen we tegen op 29. Lois Lane met Qualified.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 28.
2: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: Uit Engeland afkomstig was dat Kim Wilde met een liedje geschreven door haar vader Marty en haar broer Dickie. Het was een echt familiebedrijf dus. Met Love is Holy vonden we haar terug op nummer 28. Stevige muziek op nummer 27. Iron Maiden, Be Quick or Be Dead.
1: Nummer 27.

0: Een nummer dat door heel veel artiesten is uitgevoerd, maar het origineel is afkomstig van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Dit keer kon je luisteren naar de uitvoering van Guns N' Roses. Zij waren de vierde nieuw binnengekomen plaat in die oude hitparade en we kwamen ze tegen op 26. Op 25 The Crowded House, Weather With You.
1: Nummer 25.

0: van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 24.
2: Okay, let's go to work.
3: The Workaholics.

0: The Workaholic.
1: De vijfde en tevens de hoogst nieuw binnengekomen plaat in die oude hitparade. Op nummer 24 was dat Too Unlimited met Workaholic. Op 21 Genesis, Hold On My Heart.
2: Nummer 21.

0: 1992.
1: Nummer 20.
2: The password is played.

0: Beste luisteraar, welkom in het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 21 van het jaar 1992. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur schotelen wij jou de nummers 20 tot en met nummer 1 voor. Zojuist was dat de nummer 20 notering. De enige hit die ze ooit hebben gehad, Lytle Townsend, was dat met Nunu. Op nummer 19, daar vonden we Soul to Soul met Joy.
1: Nummer 19.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 17.
3: Ah.

0: Stop!
1: Een plaat die je niet vaak meer hoort. Op nummer 17 genoteerd was dat Blunt Axe met Ik ben er helemaal klaar voor. Ze stonden ook wel bekend onder de naam De Lachende Mannen. We gaan verder met nummer 15. Swing Out Sister, Am I the Same Girl?
2: Nummer 15.

0: Ooit maakten ze deel uit van de formatie The Tourists. En later vormden ze samen met Dave Stewart de Eurythmics. Je kon luisteren naar Annie Lennox met Why. Ze stond genoteerd op nummer 14. Op 13, Wet, Wet, Wet, More Than Love.
1: Nummer 13.

0: De naam van de formatie is afkomstig uit een nummertje van de band Squiddy Politi. Je kan luisteren naar Wet, Wet, Wet met More Than Love. Ze stonden genoteerd in die oude hitparade op nummer 13. Op nummer 11, Right Said Fred, Deeply Dippy.
1: Nummer 11.

0: taking a hike to Tahiti.
1: It's ballade from Dong.
2: Nummer 10.

0: En met deze plaats zijn we de top 10 binnengekomen van de hitparade van week 21 van het jaar 1992. Tevens ook de langst genoteerde plaat die dag. Under the Bridge was dat van de Red Hot Chili Peppers. Op nummer 8, daar vonden we U96, Das Boot.
1: Nummer 8.

0: Sketchy. De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 6.

0: Een oud nummer van Shirley and Company, destijds in een nieuw jasje gestoken door Isabella. En Isabella was een zangeres afkomstig uit Polen, maar ze woonde in Zweden. En naast zangeres was ze ook actrice en onder meer te zien in de film GoldenEye. De single Shame, Shame, Shame vonden we terug op nummer 6. Op nummer 5 een andere dame, Vanessa Williams, Save the Best for Last.
1: Nummer

0: Een formatie afkomstig uit Duitsland met een steeds wisselende bezetting. Op nummer 4 genoteerd was dat de Snap and Rhythm is a Dancer. Op nummer 2 daar vonden we Mr. Big, To Be With You.
1: Nummer 2.

0: was een Engelse formatie, Mr. Big, en er was een Amerikaanse formatie met dezelfde naam. Dit was de Amerikaanse formatie met hun eerste en tevens ook grootste hit aller tijden. To Be With You, we vonden ze terug op nummer 2. En op nummer 1, de formatie W. Please Don't Go.
1: Dit is de hitparade van toen, met John Westland.
2: Nummer 1.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: 1978.

0: Oh, wat een fijne binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. Power van de Temptations. En dat was maar hun vierde hit bij ons. Maar ik kwam wel op 6 terecht in de top 40. En welkom bij een nieuwe aflevering van de jaren 70. En we gaan er weer 2 mooie afwisselende uren van maken. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend aan het eind wat de nieuwe albums zijn. En je gaat daar een track van horen. Verder hebben wij 2 muzikale connecties. Een van A naar B. En over albums gesproken, Level Heated van The Sweet en Happiness is Being with the Spinners van The Spinners. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Het was een soort comeback voor de Sandy Coast. En het was ook hun eerste top 10 hit. True Love, That's a Wonder.
1: 1971.

Kokomo, his piano en orchestra en Asia Minor, mineur. En dat was de tune van Joost Mag Het Weten. En wat heeft de Zendikoos met Joost en Draaier te maken? Nou, de Zendikoos stond bij Page One onder contract. Dat label ging failliet en ze konden niet onder dat contract vandaan. En Joost en Draaier heeft hen daar weggehaald en onder zijn eigen Red Bullet label geplaatst. En dat was niet zonder succes, want True Love, That's a Wonder werd een mooie top 3 hit. En over mooi gesproken, misschien wel het mooiste album van The Sweet. Level Heated, album uit 1978. Het zevende album van de groep hield het bij ons 6 weken vol en piekte op 38. Jammer genoeg verliet kort na het uitbrengen van dit album Brian Connolly de groep. Hier is Fountain.

X, Niemand kan ons toch scheiden. In 1970 was dat de tweede hit voor Pierre Cardner en Annie de Reuver. En die laatste was ook nog talentscout bij Dureco, heeft onder meer Ben Kramer ontdekt. En we gaan in de jaren 70 kijken in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1975. De Four Tops, groep van Rinaldo Benson en Levi Stubbs. Hij was de leadzanger van de groep. Ze zijn toegekomen aan hun 38ste hit. Hier is Seven Lonely Nights.

0: Carole King, High Out of Time. In 1976 in Amerika was dat haar 15e hit en piekte op 3. En ze schreef 4 nummer 1 hits, waaronder dan The Locomotion for Little Eve en Grand Funk Railroad. Je luistert naar de jaren 70 en zometeen genieten van een A naar B. Maar we gaan eerst even een nummer draaien dat is blijven steken in de tipperaden. We schrijven 1979. De laatste hit die Bolland en Bolland scoorde was Spaceman in 1978. Hier is Melodrama.
1: This is WTY News, making news as it happens. WTY always first on the scene of a crime and keeping you informed of the way things actually happen in the world today. Right now, witnessing a shooting on 52nd Avenue. A family quarrel has really gotten out of hand. Eyewitnesses say there are some people badly wounded and a woman's been taken to hospital in a terrible state of shock. Stay tuned to WTY for further information.

0: De jaren 70.
1: De jaren 70 is er ook op Facebook. Facebook.com/de jaren 70.

Eurostar en Early 1970. En dat was de B-kant van It Don't Come Easy. En dat was een top 9 hit in 1971. En dan zijn we weer beland bij een heel mooi album. En dat is Happiness is Being with the Spinners. Album stamt uit 1978, het 8e album van de groep. En je kunt het heel duidelijk horen. Het is geproduceerd door topproducer Tom Bell. Hier is De Clown.

als iemand aan je vraagt wie heeft de meeste hits gehad in Amerika, dan is het antwoord ongetwijfeld Elvis Presley. En wij draaiden Only Believe. En dat was in Amerika in 1971 zijn 126e hit. Was trouwens een plaat met een dubbele A-kant. De andere kant was live. We blijven nog even in de Amerikaanse hitlijst. We gaan naar 1978. De zevende hit voor Queen, heel bescheiden, piekt op 74. Maar het nummer is verder van bescheiden en het is heel erg mooi. It's Late.

De Rolling Stones met de opvolger van Brown Sugar. Wat op nummer 1 kwam was Tumbling Dice en piekt op 6 in de top 40. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft, maar ik heb er nog één. Sammy Davis Jr., Beretta's Team, werd in 1976 nummer 1 hit. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug.

0: Luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Jasper Blijer.
4: 1975.

Ja, als je een slecht humeur hebt, dan moet je dit nummer nog maar eens een keer weer gaan beluisteren. Renate van Jerry Rando. Enige hit voor de zanger uit Australië, piekte bij ons op 23.

Welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die prachtige albums. The Sweet, Level Heated en The Spinners. Happiness is Being with the Spinners. En aan het eind van het uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. Maar we hebben een muzikale connectie. En daarvoor gaan we naar 1976. Een top 5 hit voor Maxine Nightingale. Right Back Where We Started From.

0: J. Vincent Edwards en Thanks. Zijn hit bij ons in 1969 en 1970, want hij stond in 1970 ook nog even in de hitparade, kwam op 4 terecht in de top 40 en hij was medecomponist van Right Back Where We Started From.
1: De 5 uit de Duitse top 10 van
0: 22 mei 1972.

De eerste hit voor de Cats in Duitsland staat op 8 en One Way Wind en werd een top 4 hit. Zometeen op 5, Daniel Boone, Beautiful Sunday, maar eerst een hit. Op nummer 7, Tony Marshall, Come Keep Me in Thine Hand, zijn tweede hit. En bij ons zou het een top 16 hit worden en de opvolger van de nummer 3 hit, Schöne Maid. Hier is Come Keep Me in Thine Hand.

0: Es fährt ein Zug nach nirgendwo op nummer 4 voor Christian Anders. En dat was zijn tweede hit en ook meteen tweede nummer 1 hit. En die andere was Geh nicht voorbij. Oké, doe dat maar even over. Christian Anders, geboren in Oostenrijk, scoort in Duitsland zijn tweede hit en meteen zijn tweede nummer 1 hit. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. En dat was de opvolger van Geh nicht voorbij. We hebben een nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van Duitsland van 22 mei 1972. Backsteel or Borrow van de New Seekers op 10. 9 Sacramento, Middle of the Road. One Way Wind van de Kids op 8. 7 Come Keep Me Down a Hand, Tony Marshall. En Papa Joe van de Sweet op 6. 5 Beautiful Sunday, Daniel Boone. En Es fährt ein Zug nach nirgendwo van Christian Anders op 4. 3 How Do You Do van The Windows en The Middle of the Road. En Sam en Delia op 2 en een nummer 1 en dat is ook een cover, maar wel een hele mooie. Juliane Werding, haar eerste hit aan taak als Connie Kramer Staap en dat was natuurlijk de cover van The Night They Drove Old Dixie Down van Joan Baez.
1: 1971.

La Casona del Solo van Lucio Battisti. Mooie hit uit 1971. En dat komt natuurlijk van Italië. En dan zijn we beland bij Happiness is Being with the Spinners van The Spinners. Album uit 1978. Hun 8e album. En er staat ook een hele mooie hit op, namelijk The Rubber Band Man. Hier is Four Hands in the Fire.

Donna Fargo and the Happiest Girl in the Whole USA. En dat was in 1972 de eerste hit. En ze was ook nog lerares op een high school. En dan zijn we beland bij het album Level Heated van The Sweet uit 1978. Er staan ook een paar mooie hits op. Life is Like an Oxygen. En de Amerikaanse hit California Night. Hier is anthem number one, Lady of the Lake.

anthem number one, Lady of the Lake, van de suite van dat prachtige album Level Heated. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Heb je genoten? Je kunt het altijd terug horen. Mixcloud.com/de jaren 70. En ik zet deze uitzending binnenkort ook op de Facebookpagina. Facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar ga ik jou mee achterlaten. Zometeen Change of Heart, Eric Carmen in 1978, zijn 7e album. En Someday. En we hebben Van Halen en Van Halen 2, album uit 1979, 2e album van de groep. En Out of Love Again. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag nog. En graag tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, dat was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan we wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Maar je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend, dus

Afijn, we hebben de Boogie Shoes door gedaan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hè? Hij is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Overigens zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van onze afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Peter Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stijl gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon.

zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoort los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen.

worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80, geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken. En de dame die in dit geval jarig is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren.

Dust in the Wind, het ook een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of wel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ze ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrije Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onafvolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Spedetilman. Muziek van Davin La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: The story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden en Lute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UvV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UvV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.

0: Jij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.